0: je tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie De Nuil, Doornstraat 246 in Wilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

halverwege. En het feit dat ik ook wel eens wat wou zien, maakte mij tot vriend van Benjamin. Maakte mij tot vriend van Benjamin. Wij dan maar naar Katelijnewaver om tomaten te gaan plukken. Maar men moet zich daarbij bukken en dat doet ons gewoonlijk pijn. Dus halfweg tussen Gent en Dendermonde.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Op maandag 3 augustus starten werken aan het fietspad langs de Vredebaan in Mortsel. Het gaat om het stuk tussen de Antwerpse straat en de Jozef Hermanslei. Het fietspad wordt 3 meter breed en krijgt rood asfalt. Er komt ook een bufferstrook tussen fietsers en auto's. De werken duren tot vrijdag 11 september. Auto's vanuit Wilrijk kunnen richting Mortsel rijden. In de andere richting is er een omleiding via de Antwerpse straat en de Jozef Hermanslei. Fietsers kunnen eerst langs de werf passeren. Van 7 tot 11 september moeten ook zij omrijden. De Donkfeesten in Lier starten dit jaar al op vrijdag 31 juli en duren tot zaterdag 15 augustus. Voor de 97e editie...

0: Los. Morgen maandag wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt, maar het blijft erg warm. De temperatuur stijgt van ongeveer 18 graden in de ochtend tot maximaal 32 graden. Dinsdag krijgen we meer ruimte voor de zon. Het wordt opnieuw zeer warm, met minima rond 20 graden en maxima tot 33 graden. Woensdag neemt de hitte nog toe. Bij veel zon klimt het kwik van 21 graden in de ochtend naar ongeveer 34 graden in de namiddag. Zoek tijdens de warmste uren beste schaduw op en drink voldoende water.
1: Dit was het nieuws op Radio Zuidland. Alle info over Radio Zuidland vind je op radiozuidland.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De zware brand op Tomorrowland vorig jaar ontstond vermoedelijk door een ongeluk met ethanol. Tijdens een test met vuurschalen zou een onderaannemer de brandbare stof op het hoofdpodium hebben gelekt. Kort daarna stond het podium op de Schorre in Boom in Lichterlaaien. Het festival kon toen toch doorgaan. Volgens een risicoanalyse van de Universiteit Antwerpen zouden er zelfs geen gewonden zijn gevallen als de brand tijdens het festival was uitgebroken. Bezoekers zouden op tijd veilig zijn geweest. Tomorrowland vindt dit jaar plaats op 17, 19 en 24 en 26 juli. Van maandag 13 tot en met vrijdag 17 juli zijn er werken op de Oude Steenweg in Boeghout. Die gebeuren ter hoogte van huis nummer 63. Aan het kruispunt met de Lange Kroonstraat komen tijdelijke verkeerslichten. Zo kan het verkeer veilig voorbij de werf. Er is geen omleiding. Voetgangers en fietsers kunnen de werfzone blijven passeren. Morgen maandag wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt, maar het blijft erg warm. De temperatuur stijgt van ongeveer 18 graden in de ochtend tot maximaal 32 graden. Dinsdag krijgen we meer ruimte voor de zon. Het wordt opnieuw zeer warm, met minima rond 20 graden en maxima tot 33 graden. Woensdag neemt de hitte nog toe. Bij veel zon klimt het kwik van 21 graden in de ochtend naar ongeveer 34 graden in de namiddag. Zoek tijdens de warmste uren beste schaduw op en drink voldoende water.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op dinsdag 14 juli steken we de wekelijkse markt van Duffel in een feestelijk jasje. Kom van 9 uur 's ochtends tot 12.30 uur 's middags genieten van een gezellige sfeer en verrassingen voor de kleinsten. Wie weet win jij wel een waardebon van 100 euro. De loting van de winnaars gebeurt om 12.15 uur aan de bibliotheek aan de Onze Lieve Vrouwlaan nummer 1 te Duffel. Dus dinsdag 14 juli zet je in je agenda van 9 uur 's ochtends tot 12.30 uur. Feestmarkt te Duffel aan het Kapelplein en de Bruul. We zien je daar. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Geniet van je weekend met de muziek van Radio Zuidrand.

als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.

0: Je luistert naar Radio Zuidrand.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Zondag 26 juli is een hele belangrijke dag. Want dan is het weer tijd voor onze jaarlijkse Sterke Jan Classic. Ten voordele van Kom op tegen kanker. Dit jaar op een nieuwe locatie. De Vuistzaal Den Biet en de Pollepel aan de Naaldstraat 43 te Duffel. Vanaf 8 uur 's ochtends staan onze deuren open voor zowel fietsers als wandelaars. Kom genieten van een mooie tocht, een gezellige sfeer en vooral een dag vol verbondenheid en solidariteit. Met jouw aanwezigheid steun je onze actie voor Kom op tegen kanker. Wandelen kan je tussen de 5 en de 10 kilometer, fietsen tussen de 35 en de 90 kilometer en mountainbiken tussen de 35 en de 55 kilometer. Contact en info, dat is er via 0495 30 11 74 of www.sterkejan.be/activiteiten. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Op maandag 3 augustus starten werken aan het fietspad langs de Vredebaan in Mortsel. Het gaat om het stuk tussen de Antwerpse straat en de Jozef Hermanslei. Het fietspad wordt 3 meter breed en krijgt rood asfalt. Er komt ook een bufferstrook tussen fietsers en auto's. De werken duren tot vrijdag 11 september. Auto's vanuit Wilrijk kunnen richting Mortsel rijden. In de andere richting is er een omleiding via de Antwerpse straat en de Jozef Hermanslei. Fietsers kunnen eerst langs de werf passeren. Van 7 tot 11 september moeten ook zij omrijden. De Donkfeesten in Lier starten dit jaar al op vrijdag 31 juli en duren tot zaterdag 15 augustus. Voor de 97e editie pakt wijkvereniging De Donkvrienden uit met een extra feestdag. 8 nieuwe artiesten en partners en enkele nieuwigheden. Nieuw is de openingsavond met DJ Milano en Level 6. Ook Radio Hallo, bekend als Mark Vertongen uit FC De Kampioenen, komt langs. De Donkerrun verdwijnt uit het programma. De organisatie zet volop in op de Crazy Dance Night. De feesten eindigen op 15 augustus met onder meer de Donkkoersen, Laura Lin, Yves Segers en Peter Loos. Morgen maandag wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt, maar het blijft erg warm. De temperatuur stijgt van ongeveer 18 graden in de ochtend tot maximaal 32 graden. Dinsdag krijgen we meer ruimte voor de zon. Het wordt opnieuw zeer warm, met minima rond 20 graden en maxima tot 33 graden. Woensdag neemt de hitte nog toe. Bij veel zon klimt het kwik van 21 graden in de ochtend naar ongeveer 34 graden in de namiddag. Zoek tijdens de warmste uren beste schaduw op en drink voldoende water.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Ook deze zomer ben je iedere donderdag in juli welkom op de eventweide van UPC Duffel aan de Stationstraat voor gratis live muziek in een ontspannen sfeer, midden in het groen, met optredens van Hunter, People in Houses, Harten Vrouwen, The Weary Kind Company en een feestelijke avondeditie met Sidelanes op 30 juli belooft het een mooie zomer te worden. Boterhammen in ons park, elke donderdag in juli van 12:30 tot 14:00 op de middag. De avondeditie op 30 juli start om 18:00 met gratis toegang. Meer info op www.upcduffel.be/boterhammen in ons park. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Muziek en nieuws.
0: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit? Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook in het weekend.
1: Bij Radio Zuidrand.

0: do something. Let's make a bet.
1: De Zuidrand draait om jou.

0: Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's.
1: Schumacher.

0: Schumacher gewinnt. Michael Schumacher ist Weltmeister.
1: Radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Zondag 26 juli is een hele belangrijke dag. Want dan is het weer tijd voor onze jaarlijkse Sterke Jan Classic. Ten voordele van Kom op tegen kanker. Dit jaar op een nieuwe locatie. De Vuistzaal Den Biet en de Pollepel aan de Naaldstraat 43 te Duffel. Vanaf 8 uur 's ochtends staan onze deuren open voor zowel fietsers als wandelaars. Kom genieten van een mooie tocht, een gezellige sfeer en vooral een dag vol verbondenheid en solidariteit. Met jouw aanwezigheid steun je onze actie voor Kom op tegen kanker. Wandelen kan je tussen de 5 en de 10 kilometer, fietsen tussen de 35 en de 90 kilometer en mountainbiken tussen de 35 en de 55 kilometer. Contact en info, dat is er via 0495 30 11 74 of www.sterkejan.be/activiteiten. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Op maandag 3 augustus starten werken aan het fietspad langs de Vredebaan in Mortsel. Het gaat om het stuk tussen de Antwerpse straat en de Jozef Hermanslei. Het fietspad wordt 3 meter breed en krijgt rood asfalt. Er komt ook een bufferstrook tussen fietsers en auto's. De werken duren tot vrijdag 11 september. Auto's vanuit Wilrijk kunnen richting Mortsel rijden. In de andere richting is er een omleiding via de Antwerpse straat en de Jozef Hermanslei. Fietsers kunnen eerst langs de werf passeren. Van 7 tot 11 september moeten ook zij omrijden. De Donkfeesten in Lier starten dit jaar al op vrijdag 31 juli en duren tot zaterdag 15 augustus. Voor de 97e editie pakt wijkvereniging De Donkvrienden uit met een extra feestdag, 8 nieuwe artiesten en partners en enkele nieuwigheden. Nieuw is de openingsavond met DJ Milano en Level 6. Ook Radio Hallo, bekend als Mark Vertongen uit FC De Kampioenen, komt langs. De Donkerrun verdwijnt uit het programma. De organisatie zet volop in op de Crazy Dance Night. De feesten eindigen op 15 augustus met onder meer de Donkkoersen, Laura Lin, Yves Segers en Peter Loos. Morgen maandag wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt, maar het blijft erg warm. De temperatuur stijgt van ongeveer 18 graden in de ochtend tot maximaal 32 graden. Dinsdag krijgen we meer ruimte voor de zon. Het wordt opnieuw zeer warm, met minima rond 20 graden en maxima tot 33 graden. Woensdag neemt de hitte nog toe. Bij veel zon klimt het kwik van 21 graden in de ochtend naar ongeveer 34 graden in de namiddag. Zoek tijdens de warmste uren beste schaduw op en drink voldoende water.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina. Ask yourself this.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op dinsdag 14 juli steken we de wekelijkse markt van Duffel in een feestelijk jasje. Kom van 9 uur 's ochtends tot 12 uur 30 's middags genieten van een gezellige sfeer en verrassingen voor de kleinsten. Wie weet win jij wel een waardebon van 100 euro. De loting van de winnaars gebeurt om 12 uur 15 aan de bibliotheek aan de Onze Lieve Vrouwlaan nummer 1 te Duffel. Dus dinsdag 14 juli zet je in je agenda van 9 uur 's ochtends tot 12 uur 30. Feestmarkt te Duffel aan het Kapelplein en de Bruul. We zien je daar. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496-68-63-86.
1: Geniet van je weekend met de muziek van Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Ook deze zomer ben je iedere donderdag in juli welkom op de eventweide van UPC Duffel aan de Stationstraat voor gratis live muziek in een ontspannen sfeer, midden in het groen, met optredens van Hunter, People in Houses, Harten Vrouwen, The Weary Kind Company en een feestelijke avondeditie met Sidelanes op 30 juli belooft het een mooie zomer te worden. Boterhammen in ons park, elke donderdag in juli van 12:30 tot 14:00 op de middag. De avondeditie op 30 juli start om 18:00 met gratis toegang. Meer info op www.upcduffel.be/boterhammen in ons park. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De zware brand op Tomorrowland vorig jaar ontstond vermoedelijk door een ongeluk met ethanol. Tijdens een test met vuurschalen zou een onderaannemer de brandbare stof op het hoofdpodium hebben gelekt. Kort daarna stond het podium op de Schorre in Boom in Lichterlaaien. Het festival kon toen toch doorgaan. Volgens een risicoanalyse van de Universiteit Antwerpen zouden er zelfs geen gewonden zijn gevallen als de brand tijdens het festival was uitgebroken. Bezoekers zouden op tijd veilig zijn geweest. Tomorrowland vindt dit jaar plaats op 17, 19 en 24 en 26 juli. Van maandag 13 tot en met vrijdag 17 juli zijn er werken op de Oude Steenweg in Boeghout. Die gebeuren ter hoogte van huis nummer 63. Aan het kruispunt met de Lange Kroonstraat komen tijdelijke verkeerslichten. Zo kan het verkeer veilig voorbij de werf. Er is geen omleiding. Voetgangers en fietsers kunnen de werfzone blijven passeren. Morgen maandag wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt, maar het blijft erg warm. De temperatuur stijgt van ongeveer 18 graden in de ochtend tot maximaal 32 graden. Dinsdag krijgen we meer ruimte voor de zon. Het wordt opnieuw zeer warm, met minima rond 20 graden en maxima tot 33 graden. Woensdag neemt de hitte nog toe. Bij veel zon klimt het kwik van 21 graden in de ochtend naar ongeveer 34 graden in de namiddag. Zoek tijdens de warmste uren beste schaduw op en drink voldoende water.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

Wat een plaats om mee te mogen beginnen op deze zondagmorgen. Even voorbij 10 uur. John Paul Young. Love is in the air. Liefde hangt in de lucht. Dat zou vandaag zomer eens kunnen voor heel wat mensen. Welkom in zondagmorgen zonder zorgen. We hebben in deel nummer 1 platen bij van onder meer Siebe Milton, Jovanotti. Dan weet je ook dat we gaan zomeren in jouw radio. We hebben Elton John bij. Maar we beginnen ook met deze hier. Dit zijn de Backstreet Boys.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Zondag 26 juli is een hele belangrijke dag. Want dan is het weer tijd voor onze jaarlijkse Sterke Jan Classic. Ten voordele van Kom op tegen kanker. Dit jaar op een nieuwe locatie. De Vuistzaal Den Biet en de Pollepel aan de Naaldstraat 43 te Duffel. Vanaf 8 uur 's ochtends staan onze deuren open voor zowel fietsers als wandelaars. Kom genieten van een mooie tocht, een gezellige sfeer en vooral een dag vol verbondenheid en solidariteit. Met jouw aanwezigheid steun je onze actie voor Kom op tegen kanker. Wandelen kan je tussen de 5 en de 10 kilometer, fietsen tussen de 35 en de 90 kilometer en mountainbiken tussen de 35 en de 55 kilometer. Contact en info, dat is er via 0495 30 11 74 of www.sterkejan.be/activiteiten. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Het weekend van Radio Zuidrand.

Daarna nog Wils op de radio, muziek van Lou Weeds. We hadden het even over de Sterke Jan in de gemeente Duffel. En dit was André van Duin, die meneer heeft al met de zomer. Want als de zon schijnt, is ook een dikke hit van deze André van Duin uit Nederland. Vandaag draaiden we hem met Want het is zomer. En gelijk heeft hij. We gaan eens kijken welke dingen er zo gebeurden op een 12 juli, maar dan jaren geleden. Wel, het is vandaag ook de geboortedag van Julius Caesar, of Jules César, zoals we die beter kennen. Deze meneer werd geboren, naar het schijnt, 100 jaar voor Christus. Hij speelde een enorme rol in de geschiedenis van het oude Rome. Dat is uiteraard wel zo. In 1975 werd de Apollo-Soyuz-testproject gelanceerd. Het was de eerste gezamenlijke ruimtemissie van de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. Ondertussen zou dat wel iets moeilijker liggen. In sommige landen wordt vandaag ook de Franse friet gevierd. Wij kennen dat niet, omdat we uiteraard in België veel beter frieten hebben dan in Frankrijk. Maar ja, de Franse friet wordt hier en daar ook wel gelanceerd. Er is geen internationale frietdag. Dat is misschien nog iets waar ze hier in België wel eens over zouden moeten gaan nadenken. En op 12 juli 1943 werd Christine McVie geboren. Zij werd later een van de bekendste leden van Fleetwood Mac. En die gaan we nog eens draaien. Dit heet Don't Stop. MUZIEK

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning, standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Schitterende plaat toch, deze hier van Elton John met I'm Still Standing. Wist je dat je hart gemiddeld zo'n 100.000 keer per dag klopt, zou moeten kloppen, en dat ze dagelijks ongeveer 7.500 liter bloed zou doorpompen? Dat zou bij mij wel eens hier en daar met alcohol kunnen verlinkt zijn. Dat bloed, maar geen 7.500 liter uiteraard. We hadden het er straks over de jarige van de dag. We waren er bewust nog een paar vergeten. En dat heeft allemaal te maken met de volgende plaat. Maar eerst de andere jarige. Raymond Keulemans, Mr. 100, is vandaag jarig. Hij is geboren in 1937 op een 12 juli. Liz Mitchell, de Jamaicaanse zangeres van Bodiem, is vandaag jarig. Zij werd geboren in 1952. Luc de Vos, de Belgische zanger van Gorky, is wel overleden in 2014, maar zou vandaag dus jarig zijn op deze 12 juli. Hij werd geboren in 1962. En ook Stef Bos, de Nederlandse zanger, hij is vandaag jarig, werd geboren op 12 juli in 1961. En moest jij ook vandaag jarig zijn, dan wensen we jou uiteraard een hele fijne verjaardag toe. Dit is Stef Bos met de radio.
1: In de jaren 60.

Zomerplaten, daar zorgen wij voor elke dag weer, toch tijdens de vakantiemaanden. Dit was Jovanotti. Zijn artiestnaam is eigenlijk ontstaan door een drukfout. Oorspronkelijk wilde Lorenzo Cherubini, zo heet deze meneer eigenlijk, optreden onder de naam Jovanotti. Maar op een promotieposter voor een optreden werd zijn naam per ongeluk afgedrukt als Jovanotti. Hij vond dat wel ook leuk klinken en besloot de fout dus gewoon te houden. Sindsdien kent de hele wereld hem onder deze naam Jovanotti. Je hoort hem vandaag bij ons hier op de radio met Libera La Mina of leuke zomermuziek op Zuidrand via 105.1 in de Zuidrand van Antwerpen en 106.5 in de Rubelstreek uiteraard. Dit is Tsibi Milton en It's a Loving Thing.

0: altijd in de juiste stemming met Zuidrand. Radio Zuidrand, agenda.
1: Ook deze zomer ben je iedere donderdag in juli welkom op de eventweide van UPC Duffel aan de Stationstraat voor gratis live muziek in een ontspannen sfeer, midden in het groen, met optredens van Hunter, People in Houses, Harten Vrouwen, The Weary Kind Company en een feestelijke avondeditie met Sidelanes op 30 juli belooft het een mooie zomer te worden. Boterhammen in ons park, elke donderdag in juli van 12:30 tot 14 uur op de middag. De avondeditie op 30 juli start om 18 uur met gratis toegang. Meer info op www.upcduffel.be/boterhammen in ons park. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

gouden jaren 60 op jouw radio met de Everly Brothers en Wake Up Little Susie. En daarvoor nog Gunter Neefs. Hij stapte eruit vandaag. Dit was dan weer deel nummer 1 van Zondagmorgen zonder zorgen hier bij Radio Zuidrand. We zijn er terug uiteraard na 11 voor deel nummer 2. We gaan eruit met Moloko. We hebben nog Aha bij en Manu Chao. Maar we beginnen bij deze hier. Dat was Yesterday. Dit is Foreigner.

Een hele zomer lang. Radio Zuidland.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Op maandag 3 augustus starten werken aan het fietspad langs de Vredebaan in Mortsel. Het gaat om het stuk tussen de Antwerpse straat en de Jozef Hermanslei. Het fietspad wordt 3 meter breed en krijgt rood asfalt. Er komt ook een bufferstrook tussen fietsers en auto's. De werken duren tot vrijdag 11 september. Auto's vanuit Wilrijk kunnen richting Mortsel rijden. In de andere richting is er een omleiding via de Antwerpse straat en de Jozef Hermanslei. Fietsers kunnen eerst langs de werf passeren. Van 7 tot 11 september moeten ook zij omrijden. De Donkfeesten in Lier starten dit jaar al op vrijdag 31 juli en duren tot zaterdag 15 augustus. Voor de 97e editie pakt wijkvereniging De Donkvrienden uit met een extra feestdag. 8 nieuwe artiesten en partners en enkele nieuwigheden. Nieuw is de openingsavond met DJ Milano en Level 6. Ook Radio Hallo, bekend als Mark Vertongen uit FC De Kampioenen, komt langs. De Donkerrun verdwijnt uit het programma. De organisatie zet volop in op de Crazy Dance Night. De feesten eindigen op 15 augustus met onder meer de Donkkoersen, Laura Lin, Yves Segers en Peter Loos. Morgen maandag wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt, maar het blijft erg warm. De temperatuur stijgt van ongeveer 18 graden in de ochtend tot maximaal 32 graden. Dinsdag krijgen we meer ruimte voor de zon. Het wordt opnieuw zeer warm, met minima rond 20 graden en maxima tot 33 graden. Woensdag neemt de hitte nog toe. Bij veel zon klimt het kwik van 21 graden in de ochtend naar ongeveer 34 graden in de namiddag. Zoek tijdens de warmste uren beste schaduw op en drink voldoende water.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.nl.

als we zomerplaten draaien, dan pakken we uit. Dit was Loco Loco van Gordo en Reinier Zonneveld. Welkom in deel nummer 2 trouwens van Zondagmorgen zonder zorgen. Even over nadenken. Op zondag besloot een man eindelijk eens helemaal niets te doen. Hij ging op de bank liggen en dacht: vandaag kom ik echt nergens voor uit mijn zetel. 5 minuten later stond hij op om de afstandsbediening van de televisie te gaan zoeken. Daarna om koffie bij te schenken. Vervolgens om een dekentje te pakken. Daarna de deur te openen voor een pakketje dat aankwam. Daarna de vaatwasser uit te ruimen. En tegen de avond zei hij tevreden: wat heerlijk, ik heb vandaag echt lekker kunnen uitrusten. Je moet er toch eens af en toe over nadenken. Zolang je jezelf maar vrij voelt. Dit is Freedom van George Michael.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op dinsdag 14 juli steken we de wekelijkse markt van Duffel in een feestelijk jasje. Kom van 9 uur 's ochtends tot 12 uur 30 's middags genieten van een gezellige sfeer en verrassingen voor de kleinsten. Wie weet win jij wel een waardebon van 100 euro. De loting van de winnaars gebeurt om 12 uur 15 aan de bibliotheek aan de Onze Lieve Vrouwlaan nummer 1 te Duffel. Dus dinsdag 14 juli zet je in je agenda van 9 uur 's ochtends tot 12 uur 30. Feestmarkt te Duffel aan het Kapelplein en de Bruul. We zien je daar. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

En net nog bij ons op de radio de Three Degrees met Dirty Old Man. En dit was uiteraard Niels de Stadsbader met zijn analyse. Niels was vroeger een goede voetballer naar het schijnt. En hij was oorspronkelijk vooral bekend als acteur, onder meer in jeugdseries. Maar zijn doorbraak als zanger kwam pas later. Zijn debuutalbum heette Speeltijd en bracht hij uit in 2016. En het werd meteen een groot succes en een nummer 1 positie in de Vlaamse hitlijsten. En sindsdien is hij uit die Vlaamse hitlijsten eigenlijk een heel klein beetje niet meer weg te denken. Niels de Stadsbader dus met Annelies. Dit is Calvin Harris en

nog gouden platen op Jan Radio met Daryl Hall en John Oates en Man Eater. En deze hier uit de jaren 60. The Legend of Xanadu van Dave D, Dazzy, Biggie en Mick. Wist je dat de minimumtemperatuur die we ooit gemeten hebben hier in Vlaanderen, we gaan dan terug naar 1902, was dat 5,3 graden. En het hoogste dat we ooit gemeten hebben, dan gaan we terug naar 1923, dan was het hier in Vlaanderen 31,9 graden. Dat zouden we vandaag wel eens kunnen beter doen. En dan gaat er dus een oud record sneuvelen uit 1923. Stel je voor, dit is ABBA met Gimme Gimme Gimme.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op zondag
1: bij Radio Zuidrand.

leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3.

Kim Wells met If I Can't Have You daarnet. En deze Sam Horris heeft weer een nieuwe hit te pakken met deze rak. Sam Horris scoorde begin jaren 90 gigantische hits, maar bleef ondanks zijn succes jarenlang opvallend nuchter leven. Hij bleef bekend staan als iemand die liever thuis was dan in de glamourwereld. Daar zal Kelly wel wat mee te maken hebben. Ik heb trouwens Sam gekend nog voor die Kelly kende. Toen was die helemaal anders, maar daar gaan we natuurlijk wel over zwijgen. Deze Sam Goor is vandaag bij ons op de radio met Rak. We gaan eruit met deze zondagmorgen zonder zorgen, deel nummer 2. Straks met Donna Summer, State of Independence. We hebben nog Lady Gaga bij met Telefoon. En Gustavo Lima met Bailada. En tot dan nog deze hier. Dit is Taylor Swift en Elizabeth Taylor. Elizabeth.

0: Zuidrand draait om jou. Radio Zuidrand Agenda.
1: Ook deze zomer ben je iedere donderdag in juli welkom op de eventweide van UPC Duffel aan de Stationstraat voor gratis live muziek in een ontspannen sfeer, midden in het groen, met optredens van Hunter, People in Houses, Harten Vrouwen, The Weary Kind Company en een feestelijke avondeditie met Sidelanes op 30 juli belooft het een mooie zomer te worden. Boterhammen in ons park, elke donderdag in juli van 12.30 uur tot 14 uur op de middag. De avondeditie op 30 juli start om 18 uur met gratis toegang. Meer info op www.upcduffel.be/boterhammen in ons park. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: Op maandag 3 augustus starten werken aan het fietspad langs de Vredebaan in Mortsel. Het gaat om het stuk tussen de Antwerpse straat en de Jozef Hermanslei. Het fietspad wordt 3 meter breed en krijgt rood asfalt. Er komt ook een bufferstrook tussen fietsers en auto's. De werken duren tot vrijdag 11 september. Auto's vanuit Wilrijk kunnen richting Mortsel rijden. In de andere richting is er een omleiding via de Antwerpse straat en de Jozef Hermanslei. Fietsers kunnen eerst langs de werf passeren. Van 7 tot 11 september moeten ook zij omrijden. De Donkfeesten in Lier starten dit jaar al op vrijdag 31 juli en duren tot zaterdag 15 augustus. Voor de 97e editie pakt wijkvereniging De Donkvrienden uit met een extra feestdag. 8 nieuwe artiesten en partners en enkele nieuwigheden. Nieuw is de openingsavond met DJ Milano en Level 6. Ook Radio Hallo, bekend als Mark Vertongen uit FC De Kampioenen, komt langs. De Donkerrun verdwijnt uit het programma. De organisatie zet volop in op de Crazy Dance Night. De feesten eindigen op 15 augustus met onder meer de Donkkoersen, Laura Lin, Yves Segers en Peter Loos. Morgen maandag wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt, maar het blijft erg warm. De temperatuur stijgt van ongeveer 18 graden in de ochtend tot maximaal 32 graden. Dinsdag krijgen we meer ruimte voor de zon. Het wordt opnieuw zeer warm, met minima rond 20 graden en maxima tot 33 graden. Woensdag neemt de hitte nog toe. Bij veel zon klimt het kwik van 21 graden in de ochtend naar ongeveer 34 graden in de namiddag. Zoek tijdens de warmste uren beste schaduw op en drink voldoende water.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Zondag 26 juli is een hele belangrijke dag. Want dan is het weer tijd voor onze jaarlijkse Sterke Jan Classic. Ten voordele van Kom op tegen kanker. Dit jaar op een nieuwe locatie. De Vuistzaal Den Biet en de Pollepel aan de Naaldstraat 43 te Duffel. Vanaf 8 uur 's ochtends staan onze deuren open voor zowel fietsers als wandelaars. Kom genieten van een mooie tocht, een gezellige sfeer en vooral een dag vol verbondenheid en solidariteit. Met jouw aanwezigheid steun je onze actie voor Kom op tegen kanker. Wandelen kan je tussen de 5 en de 10 kilometer, fietsen tussen de 35 en de 90 kilometer en mountainbiken tussen de 35 en de 55 kilometer. Contact en info, dat is er via 0495 30 11 74 of www.sterkejan.be/activiteiten. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning, standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.

0: tijdloze hits en actua voor iedereen.
1: Radio Zuidrand.
2: Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in. Let me tell you.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook in het weekend.
1: Bij Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Ook deze zomer ben je iedere donderdag in juli welkom op de eventweide van UPC Duffel aan de Stationstraat voor gratis live muziek in een ontspannen sfeer, midden in het groen, met optredens van Hunter, People in Houses, Harten Vrouwen, The Weary Kind Company en een feestelijke avondeditie met Sidelanes op 30 juli belooft het een mooie zomer te worden. Boterhammen in ons park, elke donderdag in juli van 12:30 tot 14 uur op de middag. De avondeditie op 30 juli start om 18 uur met gratis toegang. Meer info op www.upcduffel.be/boterhammen in ons park. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De zware brand op Tomorrowland vorig jaar ontstond vermoedelijk door een ongeluk met ethanol. Tijdens een test met vuurschalen zou een onderaannemer de brandbare stof op het hoofdpodium hebben gelekt. Kort daarna stond het podium op de Schorre in Boom in Lichterlaaien. Het festival kon toen toch doorgaan. Volgens een risicoanalyse van de Universiteit Antwerpen zouden er zelfs geen gewonden zijn gevallen als de brand tijdens het festival was uitgebroken. Bezoekers zouden op tijd veilig zijn geweest. Tomorrowland vindt dit jaar plaats op 17, 19 en 24 en 26 juli. Van maandag 13 tot en met vrijdag 17 juli zijn er werken op de Oude Steenweg in Boeghout. Die gebeuren ter hoogte van huis nummer 63. Aan het kruispunt met de Lange Kroonstraat komen tijdelijke verkeerslichten. Zo kan het verkeer veilig voorbij de werf. Er is geen omleiding. Voetgangers en fietsers kunnen de werfzone blijven passeren. Morgen maandag wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt, maar het blijft erg warm. De temperatuur stijgt van ongeveer 18 graden in de ochtend tot maximaal 32 graden. Dinsdag krijgen we meer ruimte voor de zon. Het wordt opnieuw zeer warm, met minima rond 20 graden en maxima tot 33 graden. Woensdag neemt de hitte nog toe. Bij veel zon klimt het kwik van 21 graden in de ochtend naar ongeveer 34 graden in de namiddag. Zoek tijdens de warmste uren beste schaduw op en drink voldoende water.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.nl.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op dinsdag 14 juli steken we de wekelijkse markt van Duffel in een feestelijk jasje. Kom van 9 uur 's ochtends tot 12 uur 30 's middags genieten van een gezellige sfeer en verrassingen voor de kleinsten. Wie weet win jij wel een waardebon van 100 euro. De loting van de winnaars gebeurt om 12 uur 15 aan de bibliotheek aan de Onze Lieve Vrouwlaan nummer 1 te Duffel. Dus dinsdag.

0: Dinsdag 14 juli zet je in je agenda van 9 uur 's ochtends tot 12:30 uur. Feestmarkt de Duffel aan het Kapelplein en de Bruul. We zien je daar. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
1: Geniet van je weekend met de muziek van Radio Zuidrand.

0: Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Ook deze zomer ben je iedere donderdag in juli welkom op de eventweide van UPC Duffel aan de Stationstraat voor gratis live muziek in een ontspannen sfeer, midden in het groen, met optredens van Hunter, People in Houses, Harten Vrouwen, The Weary Kind Company en een feestelijke avondeditie met Sidelanes op 30 juli belooft het een mooie zomer te worden. Boterhammen in ons park, elke donderdag in juli van 12:30 tot 14:00 op de middag. De avondeditie op 30 juli start om 18:00 met gratis toegang. Meer info op www.upcduffel.be/boterhammen in ons park. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Op maandag 3 augustus starten werken aan het fietspad langs de Vredebaan in Mortsel. Het gaat om het stuk tussen de Antwerpse straat en de Jozef Hermanslei. Het fietspad wordt 3 meter breed en krijgt rood asfalt. Er komt ook een bufferstrook tussen fietsers en auto's. De werken duren tot vrijdag 11 september. Auto's vanuit Wilrijk kunnen richting Mortsel rijden. In de andere richting is er een omleiding via de Antwerpse straat en de Jozef Hermanslei. Fietsers kunnen eerst langs de werf passeren. Van 7 tot 11 september moeten ook zij omrijden. De Donkfeesten in Lier starten dit jaar al op vrijdag 31 juli en duren tot zaterdag 15 augustus. Voor de 97e editie pakt wijkvereniging De Donkvrienden uit met een extra feestdag. 8 nieuwe artiesten en partners en enkele nieuwigheden. Nieuw is de openingsavond met DJ Milano en Level 6. Ook Radio Hallo, bekend als Mark Vertongen uit FC De Kampioenen, komt langs. De Donkerrun verdwijnt uit het programma. De organisatie zet volop in op de Crazy Dance Night. De feesten eindigen op 15 augustus met onder meer de Donkkoersen, Laura Lin, Yves Segers en Peter Loos. Morgen maandag wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt, maar het blijft erg warm. De temperatuur stijgt van ongeveer 18 graden in de ochtend tot maximaal 32 graden. Dinsdag krijgen we meer ruimte voor de zon. Het wordt opnieuw zeer warm, met minima rond 20 graden en maxima tot 33 graden. Woensdag neemt de hitte nog toe. Bij veel zon klimt het kwik van 21 graden in de ochtend naar ongeveer 34 graden in de namiddag. Zoek tijdens de warmste uren beste schaduw op en drink voldoende water.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.nl.

0: weten wat er leeft, horen wat je raakt. Zuidrand.
1: I give you ice cream cones and telephones and surfboards.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Zondag 26 juli is een hele belangrijke dag. Want dan is het weer tijd voor onze jaarlijkse Sterke Jan Classic. Ten voordele van Kom op tegen kanker. Dit jaar op een nieuwe locatie. De Vuistzaal Den Biet en de Pollepel aan de Naaldstraat 43 te Duffel. Vanaf 8 uur 's ochtends staan onze deuren open voor zowel fietsers als wandelaars. Kom genieten van een mooie tocht, een gezellige sfeer en vooral een dag vol verbondenheid en solidariteit. Met jouw aanwezigheid steun je onze actie voor Kom op tegen kanker. Wandelen kan je tussen de 5 en de 10 kilometer, fietsen tussen de 35 en de 90 kilometer en mountainbiken tussen de 35 en de 55 kilometer. Contact en info, dat is er via 0495 30 11 74 of www.sterkejan.be/activiteiten. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning, standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens, uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Geniet van je weekend met de muziek van Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Ook deze zomer ben je iedere donderdag in juli welkom op de eventweide van UPC Duffel aan de Stationstraat. Voor gratis live muziek in een ontspannen sfeer, midden in het groen, met optredens van Hunter, People in Houses, Harten Vrouwen, The Weary Kind Company en een feestelijke avondeditie met Side Lanes op 30 juli belooft het een mooie zomer te worden. Boterhammen in ons park, elke donderdag in juli van 12:30 tot 14:00 op de middag. De avondeditie op 30 juli start om 18:00 met gratis toegang. Meer info op www.upcduffel.be/boterhammen in ons park. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Op maandag 3 augustus starten werken aan het fietspad langs de Vredebaan in Mortsel. Het gaat om het stuk tussen de Antwerpse straat en de Jozef Hermanslei. Het fietspad wordt 3 meter breed en krijgt rood asfalt. Er komt ook een bufferstrook tussen fietsers en auto's. De werken duren tot vrijdag 11 september. Auto's vanuit Wilrijk kunnen richting Mortsel rijden. In de andere richting is er een omleiding via de Antwerpse straat en de Jozef Hermanslei. Fietsers kunnen eerst langs de werf passeren. Van 7 tot 11 september moeten ook zij omrijden. De Donkfeesten in Lier starten dit jaar al op vrijdag 31 juli en duren tot zaterdag 15 augustus. Voor de 97e editie pakt wijkvereniging De Donkvrienden uit met een extra feestdag. 8 nieuwe artiesten en partners en enkele nieuwigheden. Nieuw is de openingsavond met DJ Milano en Level 6. Ook Radio Hallo, bekend als Mark Vertongen uit FC De Kampioenen, komt langs. De Donkerrun verdwijnt uit het programma. De organisatie zet volop in op de Crazy Dance Night. De feesten eindigen op 15 augustus met onder meer de Donkkoersen, Laura Lin, Yves Segers en Peter Loos. Morgen maandag wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt, maar het blijft erg warm. De temperatuur stijgt van ongeveer 18 graden in de ochtend tot maximaal 32 graden. Dinsdag krijgen we meer ruimte voor de zon. Het wordt opnieuw zeer warm, met minima rond 20 graden en maxima tot 33 graden. Woensdag neemt de hitte nog toe. Bij veel zon klimt het kwik van 21 graden in de ochtend naar ongeveer 34 graden in de namiddag. Zoek tijdens de warmste uren beste schaduw op en drink voldoende water.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op dinsdag 14 juli steken we de wekelijkse markt van Duffel in een feestelijk jasje. Kom van 9 uur 's ochtends tot 12 uur 30 's middags genieten van een gezellige sfeer en verrassingen voor de kleinsten. Wie weet win jij wel een waardebon van 100 euro. De loting van de winnaars gebeurt om 12 uur 15 aan de bibliotheek aan de Onze Lieve Vrouwlaan nummer 1 te Duffel. Dus dinsdag 14 juli zet je in je agenda van 9 uur 's ochtends tot 12 uur 30. Feestmarkt te Duffel aan het Kapelplein en de Bruul. We zien je daar. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Geniet van je weekend met de beste mix van muziek en Actua op Radio Zuidrand.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning, standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Het weekend van Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Zondag 26 juli is een hele belangrijke dag. Want dan is het weer tijd voor onze jaarlijkse Sterke Jan Classic. Ten voordele van Kom op tegen kanker. Dit jaar op een nieuwe locatie. De Vuistzaal Den Biet en de Pollepel aan de Naaldstraat 43 te Duffel. Vanaf 8 uur 's ochtends staan onze deuren open voor zowel fietsers als wandelaars. Kom genieten van een mooie tocht, een gezellige sfeer en vooral een dag vol verbondenheid en solidariteit. Met jouw aanwezigheid steun je onze actie voor Kom op tegen kanker. Wandelen kan je tussen de 5 en de 10 kilometer, fietsen tussen de 35 en de 90 kilometer en mountainbiken tussen de 35 en de 55 kilometer. Contact en info, dat is er via 0495 30 11 74 of www.sterkejan.be/activiteiten. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De zware brand op Tomorrowland vorig jaar ontstond vermoedelijk door een ongeluk met ethanol. Tijdens een test met vuurschalen zou een onderaannemer de brandbare stof op het hoofdpodium hebben gelekt. Kort daarna stond het podium op de Schorre in Boom in Lichterlaaien. Het festival kon toen toch doorgaan. Volgens een risicoanalyse van de Universiteit Antwerpen zouden er zelfs geen gewonden zijn gevallen als de brand tijdens het festival was uitgebroken. Bezoekers zouden op tijd veilig zijn geweest. Tomorrowland vindt dit jaar plaats op 17, 19 en 24 en 26 juli. Van maandag 13 tot en met vrijdag 17 juli zijn er werken op de Oude Steenweg in Boeghout. Die gebeuren ter hoogte van huis nummer 63. Aan het kruispunt met de Lange Kroonstraat komen tijdelijke verkeerslichten. Zo kan het verkeer veilig voorbij de werf. Er is geen omleiding. Voetgangers en fietsers kunnen de werfzone blijven passeren. Morgen maandag wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt, maar het blijft erg warm. De temperatuur stijgt van ongeveer 18 graden in de ochtend tot maximaal 32 graden. Dinsdag krijgen we meer ruimte voor de zon. Het wordt opnieuw zeer warm, met minima rond 20 graden en maxima tot 33 graden. Woensdag neemt de hitte nog toe. Bij veel zon klimt het kwik van 21 graden in de ochtend naar ongeveer 34 graden in de namiddag. Zoek tijdens de warmste uren beste schaduw op en drink voldoende water.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina. Christian Brisson.
5: Het komende uur mag je deze hits verwachten.

Dat was alvast Belgisch werk hier op deze zondagnamiddag bij Zuidrand. Ik heb heel wat grote hits voor jou tot 7 uur vanavond. Dat en nog veel meer. En nu meteen even naar de jaren 90. Met deze hit van Something Happens en Parachutes.

Als je niet weet waarheen vandaag de Tallship Races, die kan je gaan bewonderen van op de Scheldekaaien. En er is goed nieuws, want het wandelterras tussen het Steen en het Noorderpaviljoen is opnieuw open. Het was bijna 3 jaar afgesloten door renovatiewerken. Er is nu meer groen en er zijn meer zitbanken om te genieten van het unieke uitzicht op de Schelde en de boten.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Zuidrand. Jouw dagelijkse dosis feel good.

0: Wat gebeurde er vandaag, zoveel jaar geleden?
1: 12 juli vandaag, bij een brand in een woonhuis in Roermond, aangestoken door de vader, sterven zijn 6 kinderen. En dat vandaag in 2002. Gastland Frankrijk wint voor de eerste keer in de geschiedenis de voetbalwereldtitel door Brazilië met 3-0 te verslaan in de finale van het WK. En dat vandaag in 1998. In de nacht van 11 op 12 juli storten honderden brokstukken van het Amerikaanse ruimtelaboratorium Skylab neer in de Indische Oceaan en dunbevolkte gebieden van Australië en dat vandaag in 1979.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Ik wil

Dat is het leven. Ja, als Luna het zegt. Vandaag kan je dus naar de Talship Races, zoals ik daarnet zei. Maar dit nummer doet mij eraan denken dat je nog altijd ook naar de Antwerpse zo kan natuurlijk. Hè? Come on.

Ja, een beetje stevige kost van Killing Joke, deze Love Like Blood. Het is bijna tijd geworden voor het nieuws dat eraan komt om 5 uur. En daarna is er nog veel meer uiteraard. Ik heb nog deze Nobody to Love van Sigma.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Op maandag 3 augustus starten werken aan het fietspad langs de Vredebaan in Mortsel. Het gaat om het stuk tussen de Antwerpse straat en de Jozef Hermanslei. Het fietspad wordt 3 meter breed en krijgt rood asfalt. Er komt ook een bufferstrook tussen fietsers en auto's. De werken duren tot vrijdag 11 september. Auto's vanuit Wilrijk kunnen richting Mortsel rijden. In de andere richting is er een omleiding via de Antwerpse straat en de Jozef Hermanslei. Fietsers kunnen eerst langs de werf passeren. Van 7 tot 11 september moeten ook zij omrijden. De Donkfeesten in Lier starten dit jaar al op vrijdag 31 juli en duren tot zaterdag 15 augustus. Voor de 97e editie pakt wijkvereniging De Donkvrienden uit met een extra feestdag. 8 nieuwe artiesten en partners en enkele nieuwigheden. Nieuw is de openingsavond met DJ Milano en Level 6. Ook Radio Hallo, bekend als Mark Vertongen uit FC De Kampioenen, komt langs. De Donkerrun verdwijnt uit het programma. De organisatie zet volop in op de Crazy Dance Night. De feesten eindigen op 15 augustus met onder meer de Donkkoersen, Laura Lin, Yves Segers en Peter Loos. Morgen maandag wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt, maar het blijft erg warm. De temperatuur stijgt van ongeveer 18 graden in de ochtend tot maximaal 32 graden. Dinsdag krijgen we meer ruimte voor de zon. Het wordt opnieuw zeer warm, met minima rond 20 graden en maxima tot 33 graden. Woensdag neemt de hitte nog toe. Bij veel zon klimt het kwik van 21 graden in de ochtend naar ongeveer 34 graden in de namiddag. Zoek tijdens de warmste uren beste schaduw op en drink voldoende water.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina. Christian Brisson.
5: Het komende uur mag je deze iets verwachten.

Een leuk country nummer, als je het mij vraagt, van Dasha en Not At This Party. Wel, dit feestje gaat door tot 7 uur vanavond hier op deze zondag namiddag hier bij Zuidrand. Maar nu even naar Italië en naar de jaren 90. Eros Ramazzotti had een groot hit met Pio Bella Cosa.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Weten wat er leeft? Horen wat je raakt. Zuidrand.

Ja, gisteren was het de dag van de Vlaamse gemeenschap. Komen er nog speciale dagen aan deze maand? Wel, het is rustig wat jullie betreft. Er komt nog één nationale feestdag en dat is op 21 juli.

Welke beroemdheden zijn er jarig vandaag? Wel, Anne Zwartebroeks is jarig. Die wordt er vandaag 57. En dan ook nog Suzanne Vega. Dat is een Amerikaanse zangeres en songschrijfster. Die wordt er vandaag 67.

Ik heb nog goed nieuws, want Hoever Phonic gaat terug op pad met zangeres Noemi Wools. En ze nemen daarvoor een klassiek orkest mee. De aftrap van de tour wordt op 13 september gegeven in de Antwerpse Elisabethzaal.

nieuws, dat komt eraan om 6 uur zo dadelijk. En daarna is er nog een goed gevuld uur hier bij Zaterrand. Ik heb nog een zomers muziekje. Zo zou je dit toch kunnen noemen, denk ik. Alexandra Stan en Mr. Sexo Beats.

0: een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: Op maandag 3 augustus starten werken aan het fietspad langs de Vredebaan in Mortsel. Het gaat om het stuk tussen de Antwerpse straat en de Jozef Hermanslei. Het fietspad wordt 3 meter breed en krijgt rood asfalt. Er komt ook een bufferstrook tussen fietsers en auto's. De werken duren tot vrijdag 11 september. Auto's vanuit Vilrijk kunnen richting Mortsel rijden. In de andere richting is er een omleiding via de Antwerpse straat en de Jozef Hermanslei. Fietsers kunnen eerst langs de werf passeren. Van 7 tot 11 september moeten ook zij omrijden. De Donkfeesten in Lier starten dit jaar al op vrijdag 31 juli en duren tot zaterdag 15 augustus. Voor de 97e editie pakt wijkvereniging De Donkvrienden uit met een extra feestdag. 8 nieuwe artiesten en partners en enkele nieuwigheden. Nieuw is de openingsavond met DJ Milano en Level 6. Ook Radio Hallo, bekend als Mark Vertongen uit FC De Kampioenen, komt langs. De Donkerrun verdwijnt uit het programma. De organisatie zet volop in op de Crazy Dance Night. De feesten eindigen op 15 augustus met onder meer de Donkkoersen, Laura Lin, Yves Segers en Peter Loos. Morgen maandag wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt, maar het blijft erg warm. De temperatuur stijgt van ongeveer 18 graden in de ochtend tot maximaal 32 graden. Dinsdag krijgen we meer ruimte voor de zon. Het wordt opnieuw zeer warm, met minima rond 20 graden en maxima tot 33 graden. Woensdag neemt de hitte nog toe. Bij veel zon klimt het kwik van 21 graden in de ochtend naar ongeveer 34 graden in de namiddag. Zoek tijdens de warmste uren beste schaduw op en drink voldoende water.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.
6: Christian Brisson.
7: Het komende uur mag je deze hits verwachten.

Een hele goede avond. Het komende uur alweer een goed gevuld uur hier bij Zuidrand. Zo komt Christophe bijvoorbeeld langs rond 6:30. Ik heb straks de Afwasdoom kalender. We gaan ook even kijken wat er vandaag in 2019 op nummer 1 stond in de hitparade. Dat en nog veel meer. En ook muziek natuurlijk met de grote M. Dit zijn Nova Star en deze Wrong.

Even kijken hier wat je allemaal kan en mag beleven binnenkort in het Antwerpse Sportpaleis of Avasdoom. Wel, de Pussycat Dolls gaan daar optreden op vrijdag 18 september. Milk Inc. die mag je verwachten op vrijdag 23 oktober. The Night of the Proms, editie 2026, is er vanaf vrijdag 20 november. André Rieu gaat 2027 inzetten met zijn nieuwjaarsconcert op zondag 10 januari. The Editors die komen op vrijdag 19 februari 2027. En Meteor, met 10 jaar Meteor, mag je verwachten op 5 mei 2027.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning, standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Zuidrand. Jouw regio. Jouw muziek. Jouw goed gevoel.

Met uiteraard zanger Phil Collins. Je hebt hem ongetwijfeld herkend. Genesis en Invisible Touch. Het is volop zomer en dat vraagt om zomerse muziekjes.

0: The Fear, een van de grootheids van deze zangeres Lily Allen. En over grootheids gesproken, Sexual Healing, dat was de grootste hit voor Marvin Gaye. En daar gaat Christophe het uitgebreid over hebben.
1: De geschiedenis van de hits.
2: Geschiedenis van de hits.
1: Met Christophe Van Dam.
3: Begin jaren 80 ging het niet goed met soulzanger Marvin Gaye. Hij had problemen met drank en drugs en grote ruzie met het befaamde soul-label Motown, waar hij jaren had voor opgenomen. Om te bekomen van een depressie en af te kicken, verhuisde hij onder impuls van zijn Belgische vriend Freddy Cousard tijdelijk naar Oostende en werkte daar aan een nieuw album, getiteld Midnight Love. De single Sexual Healing, overigens opgenomen in het Vlaams-Brabantse Ohain, werd een enorme hit en de video bij de song werd opgenomen in het Casino Cursaal van Oostende. Wat de aanleiding van de song was, daarover lopen de meningen nogal eens uiteen, maar volgens sommigen zou Gaye ook gefascineerd zijn door SM en prostitutiebuurten en zou een van zijn vrienden muzikanten hem hebben aangeraden om voor die wat hij interpreteerde als seksverslaving in behandeling te gaan. Odell Brown, met wie Marvin Gaye dat nummer schreef, ontkent dat echter en zegt dat het nummer spelenderwijs is ontstaan uit de wisselwerking tussen hem en Marvin. Hoe dan ook betekende het succes voor de carrière van Marvin Gaye, een van de meest begaafde soulzangers ooit, een nieuwe impuls. Maar jammer genoeg kon hij van die hernieuwde belangstelling niet lang genieten, want op 1 april 1984, en dat is geen aprilgrap, werd hij doodgeschoten door zijn eigen vader, een predikant die zich fel keerde tegen de levensstijl van zijn zoon. Een tragisch einde dus, na een al even tragisch leven.

Wat stond er vandaag in 2018 op nummer 1? Wel, One Kiss van Calvin Harris en Dua Lipa verscheen in april 2018 en groeide uit tot een van de grootste zomerhits van dat jaar. Het nummer werd ook populair bij voetbalfans en klonk tijdens het WK van 2018 geregeld in stadions en op feestpleinen. Dus voilà, dit stond vandaag in 2018 op nummer 1.

En zo is het alweer bijna 7 uur geworden op deze zondagavond. Het gaat vooruit. Zo dadelijk niks anders dan muziek uit de jaren 70 in 70s at 7. 80s en 8s komen er ook nog aan en 90s en 9. En vanavond is er ook alweer het Zoldereiland met Luc van Tielt. Maak er al een fijn weekend van, wat er nog van overblijft. En graag tot aanstaande zaterdagnamiddag rond 4 uur. Let's go.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 70s at 7.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand, 70s at 7.

0: Gevoel voor de regio, hart voor muziek. Zuidrand.
1: I want you to want me.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Iris R8.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 90s at 9.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Het Zoldereiland met Luc van Tielt.

Muziek van James Blunt om mee van start te gaan. Welkom in het Zondereiland op zondagavond. En het zijn al aangenamere temperaturen. Er stroomt terug frisse lucht door het open venster. Maar ja, misschien maken we onszelf wel wat wijs. Hier zijn de Kids en Fooling Yourself. Welkom bij Luc van Tielt.

Eentje uit 1978 was dat van ABBA met Summer Night City. We blijven nog wat hangen in de jaren 70. En ik zei daarnet al dat het aangenaam vertoeven was op het Zondereiland, nu het wat frisser was om zo door de platen en cd's te bladeren in mijn rekken. En ik vond weer een album van Fleetwood Mac terug, eveneens uit 1978. Het is nogal een rare hoes, want er staat een hondje op dat in iemand zijn broekspijpen aan het bijten is. Het gaat over het album Tusk. En daaruit is dit nummer Think About Me.

Een nummertje uit 2001 was dat van Escobar met Heather Nova als vocaliste. Someone New. De volgende is uit 2008. U weet wel, de idoolperiode op televisie. Het is een nummer van Sandrine en I Feel the Same Way.

Een heerlijke 80s klassiekers uit 1982 was dat, van Man at Work en Who Can It Be Now. Het was de tweede single uit het album Business as Usual, waar ook Down Under op terug te vinden was. Je gelooft me niet, hè? Raymond van het Groenewoud ook niet. Hier is hij.

De track van het minder succesvolle album Achtung Baby van U2 uit 1991 was dat, Mysterious Ways. Onze volgende is een nobele onbekende van Duran Duran. Nu, al wat ze na 1995 gemaakt hebben, is voor de meesten onder ons wel allemaal nogal nobel onbekend. In elk geval, dat gezegd zijnde, hier zijn ze met Want You More.

Het originele nummer is van The Spinners uit 1973, maar dit was de versie van Seal uit de jaren 90 en I'll Be Around. Ons volgende is van The Human League en I Need Your Loving.

Simple Minds uit 1982 was dat met Glittering Prize. Het was daar net even moeilijk na dat nummer van Seal, want ik kwam niet uit mijn woorden. Ik had me net verslikt in mijn cola. Kan gebeuren, kan de beste overkomen. Hier is Scooter van bij ons uit 1981 met You.

The Young Reporter van The Nits was dat uit 1980. En het was een van de eerste albums die ik kocht, het album Tint van The Nits. Ja, ik ben altijd wel een rare geweest eigenlijk. En ik heb dat nummer grijs gedraaid, samen met de hit Tutti Ragazzi, die op dezelfde plaat te vinden was. Nu, eerlijkheidshalve, dit was niet de originele LP van destijds, want als 13-jarige was ik niet zo bedachtzaam en voorzichtig op mijn platen. Dit was een CD. Hier is Soul Sister met The Way to Your Heart. En daarna nog eentje van Prince. Tot straks voor deel 2 van het Zonder Eiland.

0: Zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Het Zoldereiland met Luc van Tielt.

Hate on the Street was dat van Phil Collins. Welkom in het tweede gedeelte van het Zondereiland. We hebben nog een uurtje om het weekend weer in schoonheid af te sluiten hier bij Radio Zuidrand. En dat gaan we doen met veel muziek uit mijn Zondereiland. Hier is Shalimar uit 1979, The Second Time Around.

Een minder bekende van de Pet Shop Boys was dat uit 1987 met Home and Dry. En dan nu iets dat ik gewoonlijk niet doe, maar toch, ik doe het. Een radiocollega van ons allemaal die met lokale radio bezig zijn, daar gaat het eigenlijk niet zo goed mee. Het was eigenlijk een pionier, was er van het eerste uur bij, en het was ook een mentor voor velen van ons. Meer ga ik eigenlijk niet vertellen, maar toch, voor hem speciaal Lou Reed met Perfect Day.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

Misschien ook een beetje toepasselijk op wat ik net vertelde over die radiocollega Clouseau was dat uit 2017 met Ik, Jij, Hij of Zij. Hier is Simply Red uit de 80s, A New Flame.

Een stukje Belgische new beat geschiedenis was dat. The Weatherman uit 1989 met Poison. En dan nu een groep die met 3 akkoorden de wereld heeft veroverd. Met 10 tallen nummer 1 hits. Hier is Status Quo met Down Down.

Ja, ja, The Magnificent Seven van The Clash was dat uit 1980. En als je spreekt van een oorwurm van formaat, wel, dat was er één. Hier is er nog zo één van de Steve Miller Band. Ik moet hem eigenlijk niet aankondigen. Hier is The Joker.

nog een hit van The Boss uit de jaren 80, oftewel Bruce Springsteen met Human Touch. En ik vond nog een 45 toerenplaatje van Will Tura uit 1991. Ik kon me eigenlijk niet meer herinneren wat het nummer eigenlijk was, totdat ik het natuurlijk op de draaitafel legde. U zal het vast nog kennen. Hier is hij met La Melodia.

Dat was nog een nummer van UB40 met Rat in My Kitchen. Ik hoop dat dat nooit gebeurt, want ik ben eigenlijk professioneel chef-kok. Dus dat is een nachtmerrie. Dat gezegd zijnde, we fietsen naar de klok van 12 uur. Dat betekent weer het einde van het Zoldereiland voor deze week. Niet getreurd, ik ben er volgende week terug met een nieuw Zoldereiland op zondagavond. Er is er nog eentje van de Scorpions en Still Loving You. Tot volgende week. Bye bye.

0: zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: De beste mix van muziek en actua.
1: Ook op maandag
0: bij Radio Zuidrand.
2: I tell myself, what's done is done. I tell myself,

0: I love the music.
1: The soundtrack van jouw regio. Zuidland.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.